0: this mod game.
1: Dan komst zo langzaam tot het einde van de scheisse sketch, zal dat wel.